0: जी हाँ दोस्तों, मूवी तेरे बिना आवाज अभिजीत भट्टाचार्य का, और देखा जाए इसका म्यूजिक जो है सप्तरिस, इसका म्यूजिक है नसरुद्दीन भरत के लायरिक से इस गाने पे, जो इस गाने को लिख कर सजा करके हम लोग तक पहुंचाया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही कुछ न्यूज़ और कुछ रिहलामक तरफ, उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan de Ramsoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1% op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: 15 21 59 22 7.
1: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor Anand Ramsoff.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Dit is Fahon Hindustani Radio.
4: ज्यादा दोस्तों हम चलते हैं अगले गाने और देखा जाए तो तितली उड़ी उड़ती चली मूवी सूरज निकलती जैसन शस्त्र का है जिंगर है साधा शंकर जय के शंकर म्यूजिक है शैलेंद्र का लाइरिक से

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van €5 miljoen ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertensie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. Suha 9 bije se lekar sham ko 5 bije tak. Op telefoon nummer 073-652-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-652-2247.

Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Bel per Casco Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona.

0: Ja, beetje vertrek zaterdag 12 december terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen, toen België en reizen. Live in concert, Jubinautiaal. Dag 1, Zoutaal. Dag 2, Jubinautiaal. Live dag 3, Bluewatermol. Het is gratis koffie, thee, frisdrank. Water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op Staplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen en het blijft grotendeels droog. Hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
3: Fahon Hindustani Radio.

0: pizza's ben ik zo zat.
1: Alleen dit man.
0: Oh mijn meisje, kom eens horen. Een zwaard. In plaats van.
2: Dude. You're such a fucking genius, dude. Where do you like do? Like, how do you learn that, dude? Like, what college do you go to, like, dude? Oh, we just gotta add like a big sword, dude. Wow. You like a sword, dude.
0: Oh my Masha. Je hebt pizza's, ben ik zo zat. Oh, waar komt dat vandaan? Stay out.
1: Oh.
2: Dude.
0: Ja, dat bedoel ik. Shank.
3: Dat die op die PC. Nee, dat heb ik gevoel.
4: Wat is die prikker van Mix & Master? Okay, is goed.
5: Het lag niet aan mij. Het lag niet aan jou, maar aan mij. Sachibat hadoso. Ek bar fir Ashni Matadin King Lio kesaat.

0: Je hoortoestel opladen terwijl je slaapt.
1: Ja, dege, sabariya ke baad, kaseko rhythm all stars, nawang, nawang rai.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो वर्हुरबेड्रिव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 18873. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocaat en kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen en het blijft grotendeels droog. Hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
6: आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम।

0: श्याम सुंदर के बाद एंड नाउ सी वांट व्हाट डू सी वांट कैनेट सालिक की आवाज में आप सुनेंगे, खुद पता चल जाएगा।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
0: Digitale radio, FahonFM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver.

een movie. Ik doe je kleren van 1981. Je song he, ik oud chalte he, jaren 90. Alka yang ni kumar shanu di narayan ka ye geet he, jo aapko jaroor pasand hoga.

0: Stevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. AP wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen en het blijft grotendeels droog. Hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: اور دوستو ایک دو ملیٹ کے بعد آپ کو ہم سورینام اور دیس ویدیس کے سمچار کو سنائیں گے ایک بار پھر کہتے ہیں آج ہے منگلوار 3 سپتمبر ہو چکا ہے گھڑی کو اور دیکھا جائے تو 5 منٹ اسٹوڈیو ٹائم 5 منٹ اوور 6 ان میں داخل اور ابھی آپ کو ایک منٹ دو منٹ کے بعد ہم شروعات کریں گے دیش و ودیش کے سماچار

अरे तो अब चलते हैं भैया अम्बाजादा अम्बेसडर सूरीनाम से अम्बेसडर जो नीदरलैंड में है भाई, आप लोग जानो है KLM SLM की टिकट भी भैया एकदम ज्यादा हो गए कि अब हरियाणा में से सब उजला है नानी, सब उजला है और सब गिरे भैया, इतना महंगा हो गए सूरीनाम के टिकट कहीं ना पैया जहां पे 1000 से नीचे है भाई। अब बखीन फनाम 1000 यूरो टिकट ना सूरीनाम भैया। तो यहां पे हम देखेला हम लोग के रिकार्डो पंका जो हैगा अम्बेसडर हैगा सूरीनाम से नीदरलैंड में, ई गईले एगो खसप्रेक पे ऑफर टिकट में से मेट KLM अम्बेसडर पंका इन खसप्रेक मेट KLM फनवीक सोरखन बर्कस ऑफर ड्यूर टिकट्स जो नेत्रा मांगा है ब्रीफी एंड सिनियालन फन बसोर ऑफ द बर्कस ऑफर द होक टिकट प्राइस तुसें नीदरलैंड सूरीनाम सेन फन अम्बेसडर रिकार्डो पंका आन लेने खवीस की जाए के KLM से बतियाई के अंत कार्टन और तेजस बसुक होफ कंटोर KLM की सब गए ले ऑफर द तारीफन फॉर फेल मैन से बोले बहुत मुइलक है कोई मर गए सरनाम में टिकट आदमी ना भर के जाए पावे ता महंगा है माए बाप के फरियारी है कोई बीमार है कैसे भर के जाए आदमी पैसा ना है वही मारे पंका गईल है अबतियाई से KLM से पंका वीस ओंदर मेर ऑप रेजर दी फैमिली एंड फ्रेंडन वेलन बसुकन ऑफ अन वीक सिक्त ऑफ अन ओवरलेडन न सूरीनाम मुतन जयस बे सिल्क पर्सनलिक ओमस्टैंडिगेटन कुनन होगे रेज कॉस्टन एक्स्ट्रा बलास्टिंग फॉरमन ओक टूरिस्ट मेन साखलिके रेजन क्वामन अन बोट मेन से इतना महंगा है और पंका डेलीगेशन ऑनलाइन फ्रॉम पंका गेल है वर्थ ऑफ अनुरोधिंग ऑनफंगन दुर KLM डायरेक्टर इंटरनेशनल बिट्रेकिंग फ्रैंक फ्रिपफिल एंड स्टाफ लिट्से से गाफर uitleg over de bedrijfvoering en de totstandkoming van de tarieven. Bolle usap uitleg kris ke kaise hum log ke bedragwa itra uncha hai. Volgens maatschappij worden ticketprijzen mede bepaald door marktwerking en de kosten van de vluchten. Bolle aise thoro hum log somar dharila bolle jitra kost hai use bolle hum log price dharila. KLM wees daarbij onder meer op bij staatsbesluit vastgeslegde vergoeding van 6% door namelijke reisagenten die op kreeg KLM mangen door het meer is een beetje het ticket ook 6% maar hij op de bedrag waar uiteindelijk klanten waar hij hem op toe heb je een ticket waar kunnen hij maatschappij weer bezwaar tegen deze regeling en heeft daarvoor een juridische procedure gevoerd. Volgens KLM worden de extra kosten uiteindelijk aan de kant door de klant doorberekend mensen. Ook de volgende maatschappij relatief hoge kosten voor de dienstverlenging van de oliemaatschappij GoTo zouden invloed hebben op de tarieven. Bolle GoTo John Telwa DW KLM ke bolle ohu bahut ucha hai. Te bolle hum log ke ticket wa upar correct par hai. Delegatie omschrijft het gesprek als open informaties. Het bezoek bood gelegenheid om de zorgen van reizigers rechtstreeks te bespreken en uitleg te krijgen over de kosten achter de vliegverbinding. Een concrete toezegging over de lagere ticketprijzen worden in bericht niet toegenomen. Dus hoe ze kunnen naar boven zijn, zeg maar, van ja, panka, ga je wat jij? In plaats van panka, hoe ga je open sky dit dat er meerdere vliegtuigen namelijk in Suriname gaat vliegen met mensen, niet de monopolie alleen in Suriname, SLM en KLM geven. Open Sky creëert op de QBIA-prijs automatisch kosten, komt die hoe lagi. Maar ja, money maker, via Paisoan, Kaise, Manaiga, Samantha. En dit is allemaal mooie verhaaltjes dat die mensen bezig zijn om de bedragen zorgen te maken over de over de ticket. Het is nergens sprake, mensen, dat Suriname een open sky wil doen, dat iedereen daar mag gaan vliegen, want de monopolie ligt jaren en jaren in de handen van KLM SLM en dan blijft hier namelijk de bedrag, zeg maar de ticketprijs omhoog gaan en niemand kan wat ermee doen. Ik hoor het bij jouw luchthaven Felix Frans Guyana mee. 1445 gram cocaïne, ze hebben ook een paise. De drugs waren zorgvuldig verpakt
en aan een buikband gevestigd die zij onder haar kleding droeg. Ego chamoti me bhar ke apan peet me oke baanhe raha. Franse vasteland me oke saman pakadi se Frans Guyana me. Bole hij zogenoemde, bole hij een heaks goon. Ter vertrekking de aanhouding vond plaats in de kader van operatie 100% controle de Surinamerske oma Paisé. Or betaalwege or het jake pakrein he. In hechtenis gestopt mensen en genomen aan de rechter. Zij werd veroordeeld van Chobis maar na gevangenisstraf. Op een verbod van 5 jaar om de Franse grondgebied te betreden mensen. De vrouw in Frans Guyana aangehouden bij kans ander half kilo cocaïne aan de buik. Want ke bare me hamare pyare pyare Suriname ke janta hum boli itlo ke bata de ki cocaïne wa ke chijua stop na bhaila bhaiya ab de ka kari se America America Caribbean gebied me phin ego boat dagi se bhaiya jema drugs jat raha char admi oma bole jat raha mar ge hai. VS dood 4 mensen bij nieuwe aanval om de vermeende drugsboot in Caribisch gebied mee. John Malia Habra Karatraha Nani. Dake boot Boradische Amerika. Charmila Margehe. 4 mensen om het leven gekomen. Militaire operatie van zaterdag 19 september. Orbelega leiding van Amerika. Soldrem Commons. Orbelega. Een vaartuig. Actief betrokken was bij de drugsmokkel. En een bekende smokkelrouter volgde de 4 personen aan boord werden door de Amerikaanse aangemerkt als narco-terroristen. Bolle over hun identiteit, nationaliteit is nog niet bekendgemaakt mensen. Ook de exacte locatie van de aanval is niet vrijgegeven. De president Donald Trump in verband worden gebracht met drugskarten Latijns-Amerika, Caribisch gebied mee. Start van de operatie zijn bij tientallen militairen aanvallen meer dan duizend en meer marchukal hega in drugsgebare mee. Amerikaanse regering stelt dat zij in een gewapend conflict verkeert met bepaalde Latijns-Amerikaanse drugskartel en dat de militaire operatie bedoeld zijn om de drugstoevoer naar Amerika terug te dringen. Bole hega is het chijuan aanwege regio uit te breiden. Onder meer Colombianen, Honduras en Panama hebben afspraken gemaakt over gezamenlijke militaire operatie. Tot 10 des is op Amerika's afspraken die zeggen gezamenlijk. Ecuador voert eveneens gezamenlijk missie met de Amerika. Guatemala heeft tegengesproken dat hij soortgelijke afspraken heeft ook gemaakt mensen. Tobole, de nieuwste aanval onderschept de Amerikaanse militairen. Campagne tegen vermeende drugstransporten in het Caribisch gebied worden voorgezet. De Bajanjon drugsdrugsboordstukje, ja, dit kijk deze milkje op Isabetjic krijgen. Deko bhaiya Amerika stelt 7,7 miljoen bhaiya Amerikaan dollar beschikbaar voor opvang gedeporteerden in Guyana. Guyana ke di bhaiya Chedi Jagan International Airport bole 7,740,000 Amerikaan dollar beschikbaar. 7.740.215 beschikbaar Amerikaans dollar voor de opvang van de begeleiding en mogelijke vrijwillige terugkeer van migranten die van Amerika naar Guyana zijn uitgezet. Hoe je uitzetten, otra vrijwillig paisa de gabolje mangi jai, de otra paisa pai. Het geld wordt niet rechtstreeks aan de Guyanese regering betaald, maar beheerd door de internationale organisatie van migratie. Dus je loud ke jai ga Guyana. Name bhaiya utra paisa America oke dega bhaiya obul ondanks het bedrag van ruim 7,7 miljoen American dollar heeft de regering nog geen gedetailleerd overzicht gegeven van de precieze besteding. Het is onder meer niet duidelijk hoeveel geld wordt uitgegeven aan de directe opvang.

जनता अपना समाचार तो हम लेकर चलते ही है। देखो भैया रमावतार सिंह का बोले है फेस के यानी कि रमावतार सिंह इस ने ने ने एक रोमेंस वो बतावे है पब्लिक ऑफिशनारिस दी फरप्लेक्स है एगो फरकलारें चाहे ओके टेकन करेगा फन इनकोमस्टन ओके बोले इनकोमन एन फरमोगन चाहे टेकन करे के बोले 16 augustus के de gelegenheid om aan deze verplichting te voorkomen volgens de econoom Winston Ramautar Singh heeft de anticorruptiecommissie een maand na de deadline nog steeds niet bekend gemaakt hoeveel mensen zich daadwerkelijk aan die verplichting hebben gehouden. बोले ये anticorruptie wet के बारे में बा बोले want er staan straffen tot 4 jaar op als je niet hebt geregistreerd. Dus ook bij de anticorruptiecommissie is het geen transparantie. Iban bole he Ramautar Singh bole een maand bole go deadline delen. Nog steeds geen transparantie over de anticorruptie. To chahin jitra ambtenaren he publieke functionarissen hega ook verplicht tego verklaring van inkomen teken kareke to ketra paisa pawe he wan sab lanti me kam kare au chalawe he bhaiya mahanga mahanga auto ab to verklaar kar chi jo to kaise kille he. Dat is de hele ding, mensen. Vuilverblanding slaat over en wordt vuurzeewoning spuit in richting en voertuigen verwoest. Aangelegd, bhaiya, vuilverbranden, bhaiya. Au jai ke ghar ho lage sab jarge bhai. To aap lun jano, murgi bhaiya, Suriname mein murgi ke bimari aayge hai. Vogel griep aayge Suriname mein bhaiya, haan. Vogelgriep slaat toe in Suriname. 5,000 murgi marge hai. Bedrijven binnen 3 kilometer zijn onderzocht. Bolle uitbraak van de vogelgriep op de bedrijflocatie Paramaribo mee. 5,000 murgi marge hai. Or bolle hai LVV direct na de eerste melding. Bolle hai ga strengere maatregelen genomen om verdere verspreiding van de virus tegen te gaan. Nahi anmi murgi en a pai khai ke bhai. Vogelgriep in Nederland met op Suriname met de kobaya hoe hoe je he. Bullen de uitbraak komt onlangs eerder voorzorgsmaatregeling. To je baant he, murgi ke bare me, hamare janta. Ham chalte ek geet ki or.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005

Oh, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song.

0: PGL Racing Team Daagse busreis naar Spanje Loret de Mar van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark Andorra Taxfree Barcelona. Appartementen 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, driedaagse Londen toen live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van €5 miljoen ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 25 और देन हाग शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोखलक है थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एतर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: और चल चमेली बाग में और क्या खाएंगे, आपको तो मालूम है कि मेवा क्या होता है दोस्तों। और लता मंगेशकर और इस गीत को सुनाए, फिल्म का नाम है क्रोधी। और दोस्तों हम कहते हैं
1: लाइव वनuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और मैंने भी खते मैं भी खते महबूब का नाम लिखा है हमारे यारो। हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Daman hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in

Wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.